0: Ja, ja, ja. Ja, maar wat in de reis moet je zin halen, maar ik moet zo helemaal weer voor het les.
1: Oppure i valori sanguigni e i venti.